Nu is het is ook af en toe als is het zo. Aput nek kan is aan ook iets voor. Zo kinder is zo zonder, kipit tutu. Man, tikipur.